0: kwam digitaal uitgelezen hier binnen op de 103.80. En nou, het zat lekker vrij in de band, hè? Ja. Normaal zit er ook een Duits station op, maar daar was het niet meer te vinden. Goed, ik ga nog eens even over de band luisteren of er nog iemand meer stand-by is in de richting Nijmegen, Uden. Het maakt allemaal niet uit. Dit is Romeo Sierra vanuit Schijndel.
1: Dus dat is de Electron uit Uden. Namens al even stand-by aan deze kant van de Scorpioen. Sjaal Meikrijger, ik ontving je op de zij achterkant nou ontzettend diep in de ruis. Ik denk, wie staat nou weer of zo, hè? Toen hoorde ik denk iets van Uden en ja, ik hoorde Scorpioen. Ik denk, dan draai ik maar even,
2: hè? De kantjes.
1: Ik ben een aantal uitgericht naar jou,
2: worden aangeboden door BG-servers. BG-servers. Servers. BG-style.
1: BG-style. Ontvind jou hier ontzettend diep in de ruis, man. Ik ontving even een paar woordjes, anders genoeg, hè.
3: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content music team.
1: Trouwens, de muziek is prachtig. Ik dacht dat het dacht dat niks op tussen zullen. Dus dacht ik prima. Dacht ik. Het Uden. Zo zei het. Maar als je het

luisteraar en de amateur is er even afgestemd op de BG Show. Hier via de Worm Amateur even. Dat luister maar even mee, hè. Even een klein stijf uurtje puur beste regio content hier via de Worm Amateur. Op de zender Worm even. Dus even van 6 tot 7 is het nu weer even tijd voor de regio content klanken. Van hier verzorgd door de BG Regio Content Music DJ Team. Locatie Jachthavenstad 5314. Een vooraf opgenomen programma even. Aangeboden door de BG Service. Een prima stukje service. Aan die kant. Oh, het was hem alweer. Oké, gaan we beginnen. Hallo, ja. Gaan we beginnen met Bianca. 5 dagen in de week en dan naar de discotheek.

gaan verscheuren. Wij hebben genoeg van dat woorden gebeuren. Wij willen geen honger, verminking of pijn. Wij willen geen beulen en slachtoffers zijn. Wat wij anderen aandoen, doet ons eigen hart zeer. Wij willen geen oorlog meer. Houd op met die frazen die de hersens bedwelmen. Ons verstand is niet langer verstikt onder helmen. Onze moed is geen moordlust, onze trouw is niet lam. Wij maken elkander niet langer meer af. Geef ons velden van arbeid, geen velden van eer. Wij willen geen oorlog meer. Het moet nu maar uit zijn dat hebzuchtig hijgen om macht en om rijkdom in handen te krijgen. Weg met die hyena's, die azen op buit. En wij, domme mensen, wij vochten het uit. Wij moeten het eens zijn na zo'n harde leer. Wij willen geen oorlog meer. Wij hebben ons altijd weer op laten jagen. Wij bloeden om zelf de lasten te dragen. Bij het puin en de doden, berooid en beroofd.

Wij voeden onze jongens niet op tot soldaten, om te sterven voor geld en voor wapenmagnaten. De grond wordt niet langer bemest met ons bloed. Wij leerden dat er heel

Hey, ik zoek geen beef, nee. Maar in deze zin heb ik een dikke huid gekregen. En ik laat niet meer over me heen lopen. Nee, nu is het mijn tijd. Ja!

luisteraar in de amateur. Ik ben nog steeds heel afgestemd op de BG-show. We zijn bijna bij het einde van deze programma. Ik zal even de kantjes noemen die we hebben gedraaid afgelopen uur hier. Het BG Regio Content Music Digi Team. Hier vanuit de 5314 Jachthavenstad in het bedrijfsverzamelgebouw Grote Smurf. Daar draaien wij even vandaan. Hè? Dan sturen we het even op om een cassettebandje naar de wormamateur. En die stopt het er even in op, vanavond dan op vrijdag dan, hè? Van 6 tot 7. Stopt het cassettebandje er even in om 6 uur. Dat hij draait dan even, hè? Zo. Zo, dan, hè? Zo doen we even. Dus we hebben even kunnen luisteren naar een stijf uurtje puur beste regio content. En we begonnen even instrumentaal, ik zat er overheen te kletsen, met Een Her Te Ver van Yoshimi. Uit de Jachthaven staat zelf even. Dan was het even Bianca met Vijf Dagen in de Week. Dan was het even Saskia met I Love My Vuilnisbakkie. Saskia, locatie Utka. Dan was het even Corina en Angelique met Frankie. Of Frankie, ik denk Frankie. Dan was het even duo Ut en Ber met Wij Willen Geen Oorlog Meer. Dan was het even Jerry Bij met Geen Oorlog Meer. Dan was het de zangeres zonder naam met Nooit Geen Oorlog Meer. Dan was het even Harold en Tess Mieger met Geen Oorlog Meer. En dan was het even Juvius The Natural met We Willen Geen War. En dan was het even het Lapland trio, locatie Winschoten. Ik Ben Een Zeehond. Dan was het even de Gema's. Regio Drenthe met de rode koe, ook in het de Drentse dialect even. Heel mooi was dat. Dan was het even de Telstars, ook al uit regio Drenthe. En dan de locatie Emmen met Mijn Beste DJ. Dan was het even de Starlights, echt ook uit die hoek. Stadskanaal meer, of misschien Hogeveen, weet even niet. Met de TV Meid locatie. Dan was het even de Arions met Kom Dans Met Ons. Dan was het even Savan Baramovic, met Opa Kupa en die komt uit de regio Servië. Dan waren het even de Migra's met de Spaanse vluchteling. Migra's, 80 Groesbeek, locatie. En we luisteren nog even, denk een minuutje of drie, nog even door naar dit kantje. Het kantje heet The World Is Me and You. En de artiest weet ik zo eventjes niet. Kon ik zo snel even niet vinden. Nou, luister gewoon maar even gezellig even tot 7 uur bestipt. Dan is het hier gebeurd. En dan keren wij volgende week, inshallah, wederom retour. Aan die kant even. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het ontvangst prima was en de kantjes naar genoegen.

0: Dag hoor.
1: Dag hoor.
2: Rectum vanuit Udenburg. Heb je nou eens met me gesproken? Ik zal ze dan toch eens even kijken. Nee, ik, nou, kom anders ook kind voor. Maar ja, er zit ook een elektronische vecht, dus misschien vandaar. De amateurzamer elektron, dus het is de zamer elektron. Het is die CQ, de amateurzamer elektron vanuit Uden. Dus eventjes vanuit Schijndel in Noord-Brabant. Zijn mijn Starfighter. Die heeft hier een laten wij gekregen. Ik bedoel dat ik 30% in de piek heb, dat is wel waar van je. Ik gooi die amateurzamer elektron, ik schrijf hierbij, hè. De coax is een RG213U. De antenne staat op 12 meter, ik weet niet of het zoals dat al zei. 12 meter dus ongeveer. En de zender is hier een 7 traps. Met een 9 trap, die wel een 89C. Vermogen is hier 30 watt. En wat gaat allemaal. Zeg jij nog veel plezier met experimenteren vanaf die kant. En het zal wel lukken, hè. Het kan prima winnen trouwens. De meters hier in het begin tamelijk zwaar, hè. Het is al helemaal ruisvrij. 5% is de ruisgrens, dus geen centje bij 90C. Er zijn dus altijd amateurs die hier in de buurt met 500 milliwatt helemaal naar binnen komen, hè. Oké, zeg je amateur de elektron vanuit Uden, bedankt. Ja. Ik probeer het nog eventjes verder.
3: Kunt u de elektron, zeg ik u de zonder elektron vanuit locatie Uden. Dit is de SWR-omgeving Rotterdam. Heeft u al prima ontvangen. Nou, ik word ontvangen op de 11 elements Kortiyagi op 10 meter NLP hoogte. Dat is een meter 15 boven de boulevard en boulevard. Zima, boven de straat. En het vermogen dat is WLX 15, staat hier bijna bij het iets om twee, of, huh? Iets om twee wat hier zelf is.

0: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Voor het voorbereiden van al jullie werken van de afgelopen weken hier vandaag. Mijn groep en ik hebben gekozen voor Iedereen is Dood Behalve Wij, van Ben Zegers. Dit is niet een gebruikelijk monument. Het roept de vraag op of het überhaupt wel een monument is. De manier waarop we begrijpen wat wel en wat geen monument is, kan worden verbreed. Het analyseren van de kunst van Ben Zegers dat hier voor de Markthal staat, ondersteunt deze bewering. Iedereen is dood behalve wij bevraagt een monumentale typologie. De manier waarop dingen typisch zijn. Eén gedeeld idee over hoe dingen onder bepaald begrip worden herkend of geclassificeerd. Iedereen is dood behalve wij is alles behalve typisch en kan zowel positief als negatief geïnterpreteerd worden. Het onthoudt het verleden en zijn mensen. De markt, de koper, de verkoper en de gemeenschap. Het was een interessante uitdaging voor ons om te landen en ons te concentreren op een enkel begrip voor wat de echte betekenis of het verhaal achter het kunstwerk is. Terwijl we aan onze gidsen werkten, werd deze uitdaging duidelijk. Door ons verschillend onderzoek, interpretaties en interesses te combineren, schetsen we de context. Markeren we waar en waarom we vandaan komen, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Of dat nu koloniaal is, of het gebruik van kunst om onze emoties vast te leggen voor de wereld om ons heen. De noodzaak om onze persoonlijkheid en ons verleden te rechtvaardigen. Was een gemeenschappelijke grond die we hadden binnen onze interesses en ons onderzoek gidsen. Als publiek zijnde zouden we je graag willen vragen om na te denken over onze onderzoeksvraag. Waarom voelen we behoefte om te markeren dat we hier waren?
1: Tothom és mort llevat de nosaltres. Un títol fort per una obra pública aïllada que passa desapercebuda. Una obra que mostra la necessitat que tenim la societat de l'Oest de marcar i justificar amb peces físiques d'on venim. El meu parer és que sentim aquesta urgència per definir puig que estem completament desarrelats i desarrelades. Estem recordant un moment en què treballarem junts amb la Terra, un lligam que fa temps hem perdut a causa de la nostra cobdícia. Jo vinc en part d'una gent, una terra fetxenda i recalcitrant. La meva llengua ha sobreviscut per damunt de tot gràcies a l'Església i la noblesa. És una llengua prestigiosa, com la ballarina de Degas, una de les referències de l'obra de Zegers. Prestigiosa com l'acte d'escriure la història de manera imparcial, el privilegi d'arxivar, de promulgar la nostra persona, de dir qui som i què hem fet per arribar a l'actualitat. La facultat d'editar la història. Pot ser pel fet que sóc forastera, però em sembla una manera aliena de commemorar un mercat i un poble. Recordem d'on venim, fem-ho amb dignitat i intenció, tenint en compte també el present.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.